Nou, een stuk. Ja, meer een energie is knippen. Ja, meer. Ja, ja. Is slecht, aber ja. We kunnen niet om een Konversion spielen, drum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch een klein so. Okay!

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, wir... Niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, darum. We moeten selbstständig werden. Sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Nou, een stuk. Ja, meneer, nou enerzijds knippen. Ja, meneer. Ja, ja. Is laag, maar wel. We gaan niet om een cover-versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso al een klein zo. Oké. Okay.